0: Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang,
1: Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang,
0: Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang, Klang,
2: Bond gemixt, geschüttelt und gerührt. Jeden Samstag um 22 Uhr im freien Radio.